Het zijn enkele personen. Daar in de been, boven in de been. Ze hebben natuurlijk wel enkele tijden nodig.